0: onmiskenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas

0: Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Horst aan de Maas, jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem

0: probleem nog tot 8:45 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalat jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalat Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot zeker 8:30 aanhoudt. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam is vast blijven zitten. De ander is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren gisterochtend teksten en een doodshoofd gekalkt. Het wordt vandaag opnieuw tropisch warm en vanwege de verwachte hitte is in het hele land het Nationaal Hitteplan weer actief. Daarmee waarschuwt het RIVM om extra op kwetsbare mensen te letten. Ook wordt in meerdere gemeenten het afval eerder opgehaald. Het weer, veel zon en tropisch warm dus. Het wordt 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden.
1: Wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
2: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden.

0: graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht waren er opklaringen afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het is droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 18 graden als minimum. Vanmorgen is het aanvankelijk vrij zonnig. Na de middag neemt geleidelijk aan de bewolking toe. Het gaat ook drukkend warm aanvoelen. In de namiddag en avond maken we kans op een lokale regen- of onweersbui. Maar er zijn ook gewoon plekken die het droog houden. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het wordt heet. We halen een maximum temperatuur van zo'n 35 graden.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Het dodental van de bestorming staat op 72. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Hulpdiensten konden hem niet vinden. De man bleek later op een parkeerplaats te zitten. En het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden.

0: ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
4: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
3: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
5: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
3: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
7: Ze zijn er weer, de blauwe

0: Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met Blauwe Bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: is gedaald naar zo'n 18 graden als minimum. Vanmorgen is het aanvankelijk vrij zonnig. Na de middag neemt geleidelijk aan de bewolking toe. Het gaat ook drukkend warm aanvoelen. In de namiddag en avond maken we kans op een lokale regen- of onweersbui. Maar er zijn ook gewoon plekken die het droog houden. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het wordt heet. We halen een maximum temperatuur van zo'n 35 graden.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende veerpontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. De zee wordt steeds warmer en dat is slecht voor koraal. En president Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen zijn met Iran over een staakt het vuren. Iran heeft die nieuwe gespreksronde op dit moment niet bevestigd. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui.
2: Een fantastische zomer. Omroep Horst aan de Maas.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
2: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de post zorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
4: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
2: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer: zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
7: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Munkhof. Personenauto en busvervoer.

0: Zo, een lekkere aan de slagplaat. Mick Jagger, let's work.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Soloplaatje van onze vriend Mick uit 1987. Voorman van de Rolling Stones. Nou, op het einde van het programma, heel toevallig, draaien we de Rolling Stones. Inderdaad. En dan nog met een hele speciale nieuwe track van hun laatst verschenen album. Maar zover is het nog niet. 3 uurtjes lang.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: En geniet jij ook zo van die zwoele zomernachten?

0: Ook je speakers dansen van plezier.
1: Geweldig!
0: Met al die mooie hits van toen.
1: Wow.
0: Terug naar de jaren 90.
2: 1990.

Ja, 1956, The Kings of Hound Dog, je hoorde Elvis Presley. Matthias Reim daarvoor, Verdamm die gliep tegen een Duitsstalige nummer 1 hit uit 1990. En Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. Nou, je krijgt er wel een beetje genoeg van op een gegeven moment natuurlijk, hè. Dit is Bart Vonken, ooit deel uitmakend van Chaotic. Hier is Mysterious Ways.

Ja, je kent het natuurlijk van de Spencer Davis Group, Gimme Some Lovin'. En ook de Jansen Barker Band hadden daar een Limburgse versie van Solliciteren. Maar dit waren de enige echte Blues Brothers uit de gelijknamige film.

0: die Frans Kronenberg, die had al het idee van ik blijf lekker thuis. Wat is er beter als thuis zijn met je vakantie? Thuis blijven en daar genieten. Vakantie in Limburg. We gaan naar het nieuws van 9:30.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende veerpontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. De zee wordt steeds warmer en dat is slecht voor koraal. En president Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen zijn met Iran over een staakt het vuren. Iran heeft die nieuwe gespreksronde op dit moment niet bevestigd. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui.
2: Wauw! Wat een zomer! Omroep Horst aan de Maas.

0: Bob en je hoorde zijn nieuwe single All for One.
1: Oma's geschiedenisles.
0: Nou, oma's geschiedenisles. We gaan eens eventjes kijken in de geschiedenisboekjes. Feitjes van deze dag in het verleden. Wat oma voor ons verzameld heeft. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld 3 augustus 1966. Op de landelijke radiostations van Zuid-Afrika mogen vanaf die dag geen platen meer gedraaid worden van de Beatles. Nou, waarom dat dan, zou je zeggen? Nou, van de Zuid-Afrikaanse regering mocht het niet meer. Aanleiding voor die boycott was de recente uitspraak van John Lennon. Hij had in een interview met een Britse krant onder meer gezegd dat de Beatles populairder waren dan Jezus Christus. Nou, dat schoot die machthebbers in de verkeerde keel gehad. En de Beatles werden verbannen. Nou, ik geloof dat er ook zelfs in Amerika boekverbrandingen plaatsvonden van de Beatles, dat de mensen daar toch hevig gechoqueerd waren. Ja goed, succes werd er niet minder om. Hier zijn ze nog een keertje. Dankjewel oma voor deze informatie.
2: Oma weet het altijd beter.
3: Beter Trinekens met de beste gouden ouwe.

De heat is on, zegt dat wel. Glenn Frey, voorman van de Eagles. We hebben even hard op aan denken. Was dat nou een stukje uit Miami Vice, het plaatje? Dat zou zomaar kunnen. 1985. En de Senorita was natuurlijk van Shawn Mendes en Camila Cabello. En inmiddels tijd voor het volgende. Check it out. 3 augustus vandaag en op 3 augustus 1963 werd geboren de zangeres die maar één hitje had in Nederland, Tashmin Archer. Ze kwam trouwens uit Engeland. Hier is The Sleeping Satellites. MUZIEK

Zo, we gaan langzaam maar zeker op naar nieuws en reclame van 10 uur. En wat kan ik nog melden over 3 augustus in het verleden? Nou, 1492 natuurlijk het beruchte, beroemde jaartal dat Christopher Columbus vertrekt vanuit Palos de la Frontera in Spanje. Dat was 3 augustus 1492 met de schepen Santa Maria, Pinta en Niña voor zijn eerste reis over de Atlantische Oceaan. En uiteindelijk zou hij Amerika ontdekken, omdat hij eerst dacht dat het Indië was. Uit de film 1492, dit mooie thema natuurlijk, van Vangelis tot aan 10 uur.

0: servicemonteur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in

0: onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
5: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

Ja, uit de warme zomer van 1987, deze Italiaanse dame Sabrina en de boys, tussen haakjes, The Summertime Love. Ik denk met name door de videoclip dat het een grote hit werd. Die clip was berucht en beroemd en veel bekeken. Robert van Hemert daarvoor, de zandloopster, en Pour en Flirt was natuurlijk van Michel Delpech. Ik zal morgen die versie van John Tana eens laten horen, of in de loop van de week in elk geval, van datzelfde liedje. Dit zijn de

Ja, wat je noemt toch wel een beetje een Forgotten 45. The Searchers and the Western Union 1967. Je hoort hem bijna nooit meer met die piepgeluidjes in het begin. Hè? Die morsecodes. Forgotten 45 doen we het straks over een half uurtje natuurlijk. Op verzoek van een van onze luisteraars weer een vergeten 45 toerenplaatje. Dit is Eric Clapton.

Sugar. Watermelon Sugar, lekker fris en fruitig. Harry Styles, alweer een plaatje van een jaartje of zes geleden. Je hoorde ook nog Genesis en natuurlijk Risk It All, de relaxte hit van Bruno Mars. Zo dadelijk, de Forgotten 45. Eerst eventjes naar de hoofdstad van Mexico, Acapulco. En de Four Tops, die werden daar helemaal gek. Kortom, loco in Acapulco.

0: Ja, een hitje van de Four Tops uit 1989 alweer. Nee, het is niet tijd voor het popjournaal, maar voor de Forgotten 45. Je weet het, ik vind het altijd leuk om speciale achtergronddeuntjes te gebruiken als ik aan het praten ben. En dan hebben we een hele collectie in, hè, wat dat betreft. Nou ja, goed. We houden van variatie. We gaan naar de Forgotten 45 voor vandaag. Nou, ietsjes vroeger zie ik als 11:15, maar dan mag de pret niet drukken. We gaan hem draaien op verzoek van Bert vandaag. Een plaat uit 1963 van een man waarvan ik inderdaad alleen maar weet dat hij één hitje had. Jimmy Gilmore. Als je dat helemaal niks zegt. Een plaatje waarom het gaat. Ja, dat is bijna vergeten. Heet Sugar Shack. En als je hem hoort, dan denk je misschien van, oh ja, leuk plaatje, ken ik nog als ik hem hoor. Misschien zegt het je ook helemaal niks, maar daarvoor is dit rubriekje ook bedoeld. Hè? Dankjewel Bert voor deze aardige suggestie. En we gaan naar Jimmy Gilmore.
1: Forgotten 45.

Ja, 1982 was dit nog toekomstmuziek over 1999. 1999, je hoorde Prince natuurlijk. Een mooi verhaal, een belle histoire. Dit is Michel Fugain.

My body isn't ready. Letterlijk vertaald, mijn lichaam is er niet klaar voor. Waar zouden we over gaan? Dit was Somber uit de top 40 van dit moment. Ik heb nog één liedje tot aan 11 uur. En dat is van de George Baker Selection.

0: España olé. En dat was natuurlijk Viva España van Imca Marina. Er was ook nog een versie in het Engels volgens mij van het liedje, wat ook in de Engelse hitparade scoorde toen de tijd. 1972 was het jaar. Alex Rowan draaide ook nog met zijn Passenger. En Shine was natuurlijk de hit van S-Watch. Ook een zomerhit uit 1994. Nou, we gaan heel snel door naar Bart Verleeuwen. Die heeft een plaatje klaarstaan. En het verhaaltje hoor je eerst in De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ze denkt nog steeds regelmatig aan hem. Zelfs na al die jaren. Hoe zou het met hem zijn? En zou hij me nog herkennen? Vraagt ze zich dan af. Het is inmiddels al bijna 9 jaar geleden sinds die eerste kus. Ach ja, het flitst nog maar al te vaak door haar hoofd. En er is één ding dat ze het allerliefste wil weten. Denkt hij ook nog wel eens aan haar? Ze herinnert zich weer hoe ze hand in hand de stad onveilig maakten. Samen konden ze de hele wereld aan. Wat waren die twee verliefd? Ze hoorden gewoon bij elkaar en dat wilden ze dan ook duidelijk aan iedereen laten zien. Pas later vertelde hij haar dat zij toch niet de ware voor hem was. Het was erg pijnlijk dat ze daar op zo'n

vervelende manier achter moest komen. En daarna hebben ze elkaar niet meer gezien. En nu is precies datgene gebeurd waar zij sinds die tijd bang voor is geweest, maar stiekem toch op hoopte. Ze heeft hem toevallig in de stad zien lopen. Hij en zijn nieuwe vriendin. Ach, zo erg was het nou ook weer niet om te zien dat hij een ander heeft. Zelf heeft ze immers ook al tijden een nieuwe vriend, maar dat betekent niet dat ze nooit meer aan haar allereerste liefde denkt. Zou hij wel weten dat hij haar allereerste liefde was? En achteraf gezien ook de allergrootste. Ze begint zich weer af te vragen waarom hun relatie eigenlijk stuk gelopen is. En nu ze zijn nieuwe vriendin heeft gezien, twijfelt ze of ze zichzelf al die jaren voor de gek heeft gehouden. Hoe kon ze nou denken dat het ooit wel weer goed zou komen tussen hen? En het liefst zou ze willen weten hoe hij erover denkt. Maar ze vindt het raar om hem zomaar op te bellen en te vragen: hey, weet je nog wie ik ben? En denk je nog wel eens aan me?

0: Michelle, een heel andere Michelle als dat liedje van de Beatles. Maar dit was in de platen zijn verhaal. Michelle van Anouk.
1: Elke morgen van 9 tot 12 schrijven voor bedrijven met Peter.

0: Ja, lekkere nummer 1 hit. In 1988. Womack en Womack. En That's Here Drops. Best wel een lange plaat trouwens. Zo, wij gaan eens eventjes naar... oma's roddelrubriek, zullen we het bijna noemen.
1: Oma's geschiedenisles.
0: Want zij heeft een paar feitjes verzameld van 3 augustus in het verleden. Op 3 augustus 1980 wordt Luke Grant om 9:50 s'avonds geboren. De zoon van Dominic Grant en Julie Forsythe van The Guys and Dolls. En ze zijn niet getrouwd omdat de eerste echtgenote van Dominic Grant een echtscheiding tegenhield. Als ze uiteindelijk met een scheiding instemt, kunnen Dominic Grant en Julie Forsythe op de 9e verjaardag van hun zoon Luke 3 augustus 1989 alsnog in het huwelijk treden. Ja, en die Dominic Grant is volgens mij overleden inmiddels. Dat is een van de jongens dus van The Guys and Dolls. Dan nog een sprookjeshuwelijk, tussen aanhalingstekens, van Wendy van Dijk en Sander de Bouzeier van de band Volumia. Dat gaat 3 augustus 2002 niet door. In een verklaring laat Wendy van Dijk weten dat ze tot het besluit was gekomen omdat Sander de Bouzeier haar meermalen ontrouw was geweest. Wendy van Dijk is inmiddels wel in verwachting van Sander de Bouzeier en op 10 februari 2003 wordt hun zoon Sam geboren.
2: Oma

0: Ja, Thij en Marij hebben op tijd de slingers opgehangen, want zij vieren de zomer. Ik wil de zomergeer vieren. Nou, je kan nog eventjes lekker doorgaan met vieren, dat weet ik wel. We gaan naar het 11:30 nieuws.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Limburg krijgt een eigen opleiding voor mensen die in de wijnbouw willen werken. Die start op 4 september in wijngaarden bij Noorbeek en Nederweert. Nederlanders die in het buitenland wonen en hun paspoort willen verlengen bij een Limburgse grensgemeente moeten momenteel 10 tot 14 weken wachten op een afspraak. En de organisatie van Solar Weekend kijkt tevreden terug op de editie van dit jaar. In totaal trok het festival ruim 50.000 bezoekers en deden zich geen grote incidenten voor.
2: Zo goed als continu. De muziek in schijven voor bedrijven.

0: Zo, inmiddels weer bijgepraat. Het korte nieuws van 11:30 uit Limburg heb je er net gehoord. En natuurlijk Ilse de Lange met Something Good. Ja, een aantal platen met vliegtuiggeluiden zijn natuurlijk Back in the USSR van de Beatles, Fly Away van Teach-In. Maar ook deze heeft het geluid van een vliegtuig in het intro zitten. Reinhard May en Über den Wolken uit 1977.
1: Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren wie ein Pfeil.

0: Ja, 1986 deze. Van Lionel Richie, Love Will Conquer All. En ja, je hoorde ook een zangeres natuurlijk. Denk je misschien dat het Diana was? Nee hoor. Op Love Will Conquer All zingt Lionel Richie met een andere zangeres. De vrouwelijke stem die je hoort was van Marva King. Zij verzorgde de achtergrondzang. En zingt prominent mee in de harmonie. Het is niet een echt duet. Dus wat dat betreft blijft het als betiteling achtergrondzang. En dat was mevrouw Marva King. Maar ze staat niet vermeld bij de opname. En dat is toch een beetje vreemd, vond ik zelf. Dus vandaar dat we het eventjes voor je hebben uitgezocht. Hey, we gaan lekker terug in de tijd nog eventjes naar de 70s.
1: De schatkamer van de popmuziek is weer open.
2: Lekker hoor.
1: Terug naar de jaren 70.
2: Zo. 1977.

0: Omroep Horst aan de Maas. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw.
1: Ja, de een van de laatste vocalen was daarnet van Morgan Wallen, Love Somebody. We gaan langzaam naar het einde van de show, maar wat komt er zo?
2: Elke werkdag van 12 tot 1. Nieuws en muziek bij Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Lunch live.
1: Blijf lekker luisteren, dat zometeen. Wij melden ons morgen weer. En zoals al eerder gezegd, we gaan eruit met de Rolling Stones. Met het Amy Winehouse nummer You Know I'm No Good. Wat zij gecoverd hebben op hun laatste album. Tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Munkhof, personenauto en busvervoer Horst en Oldschool Toys Horst.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep
1: PNM. Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Frans Bauer na de Playa. Welkom bij deze Camping La Playa. We zitten hier drie weken lang zelfs op de camping. Met mooie zomerse verhalen op zoek naar het vakantiegevoel hier in de regio. Fijn dat je luistert. Vandaag zijn we er met de eerste uitzending. En wat kun je verwachten? Ja, we gaan natuurlijk naar buiten kijken. Hoe ziet er in onze camping uit? En wat kunnen we voor weer verwachten? Helemaal erg is het pas in Zuid-Korea. Daar nemen we je mee. En we gaan natuurlijk de leukste verhalen hier ophalen op onze eigen camping. En jij kunt deel uitmaken van deze uitzending. Hoe doe je dat? Nou, laat het ons weten wat je wil horen. Pak die app van de Omroep bij de hand en stuur een berichtje. Vinden we leuk en vinden we gezellig. En wij draaien alleen maar leuke zo.

Crystal Plaid Fighters en Blush. Ja, het is warm. Het wordt nog warmer. Er is weer, wel weer verkoeling in aan toch. Maar de week die begint met tropische temperaturen. Dat merken we hier al op de camping. Mijn collega Silke is in aantocht. Ze was net nog even bij de toiletten en bij de lunch. Want er wordt al een barbecue aangezet, hoorde ik. Zo meteen vragen we aan haar hoe het is daar op deze camping. En of de mensen al last hebben van de hitte, want het wordt 35 tot 36 graden en misschien nog wel wat warmer vandaag. Voldoende drinken dus, want er is een nationaal hitteplan afgekondigd. Het wordt dus warm, vanavond misschien nog wat vochtiger. Onweersbuien die zijn ook wel licht op in aantocht met de forse windstoten. In ieder geval wordt het wel een tropenplaknacht. Zometeen krijg je tips hoe je daar het beste iets mee kan doen. Maar ik las dat het bij ons misschien wel warm is. Maar ja, dan moeten we toch even kijken

hoe het in de rest van de wereld is. Als je nou in Zuid-Korea bent, dan meet je de hoogste temperatuur ooit. Daar is het meer dan 40 graden op dit moment. Ja, dan moet je helemaal wegplakken, denk ik. In ieder geval blijft het ook nog warm. Dinsdag benauwd en dan wordt het ook weer broeierig warm. Dan 34 graden, maar er komen ook weer onweersbuien. In Zuid-Korea nog even daar naartoe, 42,5 graad. Dat is gisteren de hoogste temperatuur ooit die daar is gemeten. De autoriteiten die roepen inwoners op om alle activiteiten buiten stop te zetten. Dat was een paar weken geleden natuurlijk hier ook het geval, maar toen was het nog niet zo warm. Ook in buurland Noord-Korea is het meer dan 40 graden. Poeh! Nou, dan draaien wij maar een verkoelend plaatje. Laat ons weten welk plaatje jij wil horen. Dat kan via onze gratis app. Even een zomerhit van nu. Dit is Shakira en Burna Boy.

0: heerlijke klanken van ABBA en Summer Night City hier op de camping. Zoals je weet heeft Lunch Live Nick even vakantie. Die is met het vliegtuig vanochtend vertrokken naar een zonnig oord. Of ligt misschien nog wel thuis, kan ook. In ieder geval nemen wij het hier op deze camping over. En ik ben niet alleen, want mijn collega Silke, die is er ook en die staat iets verderop. Hoi Silke, hoe is het daar?
1: Hallo, ja, het is hier echt lekker. Het zonnetje schijnt, de camping zit bomvol. En iedereen is in een goede sfeer.
0: Leuk zeg. Nu zei ik straks, ik heb al de barbecue geroken. Jij bent nu ergens op een plekje, maar als het goed ruikt, dan ruik ik die kolen al. Waar ben jij?
1: Ja, ik sta op de camping en ik sta hier langs een meneer en hij heeft de barbecue al goed vol liggen. Ik zie worstjes, ik zie speklappen. Wat ligt er nog meer op?
2: Chasselik.
1: Lekkere chasselik, wat nog meer?
2: Ja, een burgertje, een worstje, een kipfiletje.
1: En hoe vindt u het hier op de camping?
2: Beergezellig hier. Ik ben daar 4e jaar, als gezellig hier.
1: Ja. En waar komt u vandaan?
2: Ede.
1: Bij de Veluwe?
2: Ja, Ede, prachtige Veluwe in de buurt. Maar hier ook bossen, geweldig. Echt mooi. Ja. Ja, wil je ook mee eten?
1: Ja, heeft u wat voor mij?
2: Natuurlijk, wel lukt je graag. Hier, een worstje is bijna klaar.
1: Ik vind speklapjes wel lekker.
2: Kan ook. Ja, heerlijk, lekker.
1: Oké, Bart, ik ga hier even een speklapje mee eten. Terug naar jou.
0: Lekker. Ik ruik het al en ik denk dat ik zo meteen ook die kant op ga. Maar jij bent wel een eindje verderop, hè? Je bent
1: ja, maar ik zal nog een beetje wat bewaren voor jou.
0: Oh, lekker. Dankjewel, Sylvie.

0: Ilke, zometeen gaan we terug naar jou. We hebben natuurlijk ook nog verzoekjes te gaan. Zijn ook onderweg. En natuurlijk kijken we ook een beetje naar het nieuws hier in de buurt. Oh, ik krijg er honger van.
1: This is Mambo number 5.
0: Misschien is het wel zwaar, zo'n zware maaltijd aan het begin van je lunch. Nou, in ieder geval, dit is Camping La Playa met nu Lou Bega. En dit is Mambo number 5.

0: Camila Cabello en Don't Go Yet. Het is half geworden, betekent tijd voor het nieuws. Bewoners van de Kastanjehof in Maasbree die maken zich zorgen over een toenemende rattenoverlast in de buurt. Volgens meerdere bewoners zijn de afgelopen weken zowel jonge als volwassen ratten gezien. In een tuin zijn inmiddels 5 jonge ratten gevonden, terwijl ook grotere exemplaren zijn waargenomen. Die overlast die zorgt tot veel onrust. Bewoners geven aan dat ze hun tuindeuren gesloten houden uit angst dat de dieren naar buiten komen. Sommigen zeggen zelfs dat zij nauwelijks nog in de tuin durven te zitten. Op de rotonde van de Jan Truijenstraat met de N279 in Meijel is zaterdagavond een personenauto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. De bestuurder verloor door nog een onbekende oorzaak de macht over het stuur, waarna de auto tegen een verkeerszuil op de rotonde tot stilstand komt en kwam. In het voertuig zaten een man en een vrouw. Ze raakten licht gewond. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. De visvijver van hengelsportvereniging De Noordervaart in Meijel is tijdelijk gesloten nadat er dode vissen zijn aangetroffen. De gemeente heeft het terrein uit voorzorg afgesloten. De oorzaak van de sterfte wordt nog onderzocht. Volgens de hengelsportvereniging is de uitzonderlijke hoge watertemperatuur de meest waarschijnlijke oorzaak. Door de aanhoudende warmte en droogte warm stilstaat water snel op, waardoor de zuurstofgehalte afneemt en de waterkwaliteit verslechtert. Dat kan tot vissterfte leiden. En tot slot sport. Wittehorst heeft een tweede oefenwedstrijd in de loop naar het nieuwe seizoen winnend afgesloten. Het werd 2-1 tegen derde divisionist Gemert. Het werd dus 2-1 en het hele verslag lees je op onze site van Omroep Horst en de Maas. Dan gaan we naar het weerbericht. Silke, we zijn heel benieuwd. Wat kunnen we verwachten?
1: Vandaag en morgen worden de warmste dagen van de week met ongeveer 32 graden tropisch warm. Maar vanaf woensdag neemt de temperatuur duidelijk af. Er komen dan enkele buien voor en de middagtemperatuur zakt naar ongeveer 26 graden. Donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig met meer bewolking. Af en toe een bui met temperaturen rond 21 tot 22 graden. In het weekend wordt het weer wat aangenamer met geregeld zon, een enkele bui en maxima tussen de 24 en 25 graden. Meer op onze site of op onze app.
2: Camping La Playa. With onze campinggasten.
3: Simba! Nossa!

0: benieuwd hoe het bij Silke is gesteld. Silke, hoe was het? Wat heb je eigenlijk gegeten? De kipfilet? Of
1: Nee, ik heb een speklapje gegeten.
0: Oh, lekker, lekker. Hoe was die?
1: Ja, erg lekker. Lekker mals.
0: En ook nog wat sla of wat saus eroverheen?
1: Ja, een beetje koude schotel.
0: Oh, lekker.
1: Met cocktailsaus erbij.
0: Heerlijk. We gaan naar de volgende rubriek.
2: Raad het geluid.
0: Ja, en jij staat elke dag op een andere plek op de camping. Tenminste, als het geluid geraden wordt. Wat is de bedoeling van ons spel?
1: Ja, we laten zo meteen een geluid horen. En dan is de bedoeling dat de... Dat je moet raden wat het geluid is.
0: Precies. Ja, zo moeilijk kan de rubriek zijn. Hè? Het is eigenlijk niet zo moeilijk. De titel zegt alles. Ben je er klaar voor om het geluid te laten horen, Silke?
1: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Oké, dan vraag ik even aan de muziek om stilte. Want dan kun je het op en top goed horen. Dit is het geluid. Luister goed. Oké. Dat ging iets te snel, Silke. Nog één keer?
1: Nog één keer.
0: Oké. Heb jij een idee wat het is? Laat het ons weten even via de app of bel naar onze studio. Daar zit het belteam 30 66 33 3. En als je wint, dan ben je een geweldig strikpakket. Laat van je horen. Dit is Stromae.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. We gaan natuurlijk weer terug naar onze camping, want dit is niet voor niks. Camping La Playa. Nick die loopt rond. Ja, we hadden nog even een half uur geleden stond hij nog op het vliegveld. Maar nu is hij alweer terug. Hij loopt hier rond op de camping en hij spreekt met wat campinggasten hier in de buurt. Nick.
1: Op de camping, hey.
2: Zeker.
1: Ja, waarom?
2: Vandaag. Lekker feest vieren. 50 jaar bestaan van de Breebron, hè.
1: Ja.
2: Dus ja, dan willen we zeker mee zien.
1: Ja. Maar Gikop Dukker heeft de camping vaste gast.
3: Dit is nou het derde jaar dat we hier zien. Eigenlijk wel onder dezelfde omstandigheden. Marie en René die hebben hier twee van die chaletjes.
1: Ja.
3: En wij zijn aan de hoed genodigd om door een keer te komen logeren met deze festijnen.
1: Ja. De stem te huren heb ik al pret gehad of niet?
3: Ik denk
2: het. Zeker. Ja, echt leuk. En gewoon gezellig samen zien, dat is ook leuk. Dus ja.
1: Zeg, maar wat is er nou bijzonder aan Breebron, aan dit vakantie? Ik moet geen camping zeggen, aan het vakantiepark.
4: Nou, ik vind het op zich wel een combinatie van huisjes, caravans, de ganse mikmak bij en kinderen, jeugd, alles kan eens in ding vinden. Ik ben zelf niet zo'n campingmens, maar dus die huisjes vind ik prachtig. Ja. Oh, ik kan toch alles krijgen, het is leuk, het is mooie natuur. Prachtig. Ja.
1: En dicht bij huis, hè?
4: En dicht bij huis. Dat klopt. Voor ons is het makkelijk.
1: Ja.
4: Ja.
1: Hoe is het geheel terechtgekomen, behalve dat het de familie is?
5: We gestopt zijn met onze winkel. Mm-hmm. Toen hadden we zoiets van, moeten we wat erbij doen om toch een beetje centen te sparen. Want anders merken we alles op. En toen hebben we iets voor huisjes gekocht. Zegt het goed?
1: Ja.
5: Ja, die gewoon even goed op. Ja. Gewoon niet van. En dit is dan komen we enige paar jaren voor mezelf in de huisjes. En het valt goed.
0: Ja, leuk, Nick. En morgen dan...

0: Goedemiddag, hier in Kapel schijnt de zon. Mijn favoriete nummer is nog altijd Summer of 69 van Bryan Adams.
1: Goedemiddag,
0: hier in Kapel schijnt de zon.

0: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki.

0: Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. En kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws.
1: Limburg krijgt een eigen opleiding voor mensen die in de wijnbouw willen werken. De onderwijsinstelling Juverta staat op 4 september met de eerste cursus die plaatsvindt in wijngaarden bij Noorbeek en Nederweert. Deelnemers leren in 7 dagdelen onder meer hoe bodem, weer en teelt de kwaliteit van druiven en wijn beïnvloeden. Bij voldoende belangstelling volgen later meer modules over onder meer de snoei, het maken van wijn en de marketing ervan. Nederlanders die in het buitenland wonen en hun paspoort willen verlengen bij een Limburgse grensgemeente moeten momenteel 10 tot 14 weken wachten op een afspraak. Dat komt door de landelijke paspoortpiek, extra controles bij aanvragen van niet-ingezetenen en een beperkte capaciteit. Maastricht, Heerlen en Venlo verwerken samen duizenden aanvragen per jaar. Echt Susteren is vanwege personeelstekort voorlopig gestopt met de dienstverlening. De organisatie van Solar Weekend kijkt tevreden terug op de editie van dit jaar. De hittemaatregelen, waaronder gratis waterpunten en een tropenrooster voor medewerkers, werkten volgens de organisatie goed. Het warme weer zorgde bovendien voor meer bezoekers en een hogere omzet. In totaal trok het festival ruim 50.000 bezoekers en deden zich geen grote incidenten voor. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade heeft gisteravond zijn 20e editie afgesloten. Directeur Bart van der Roost kijkt er tevreden op terug.
2: Ik denk dat we heel veel dingen heel mooi hebben kunnen herstellen of zelfs beter maken. En dat is het mooie natuurlijk aan het WMC. Je staat sowieso op de schouders van giganten en je bouwt voor op die 75 jaar geschiedenis.
1: Volgens de organisatie trok het evenement de afgelopen weken in totaal zo'n 300.000 bezoekers. Niet alleen de wedstrijden, maar ook de activiteiten in het stadspark en op de markt werden goed bezocht. De organisatie verwacht bovendien dat deze editie financieel beter uitpakt dan de vorige. En richt de blik nu al op het WMC van 2030.
3: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
4: Vanmorgen waren er flinke zonnige periode, ook met hoge sluierwolken. Bij weinig wind liep de temperatuur snel op. Rond de middaguur schommelde het kwik zo rond de 31 graden. Vanmiddag is het aanvankelijk nog vrij zonnig, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe. Met in de namiddag en avond kans op enkele lokale regen- of onweersbuien. Niet overal, er zijn ook plekken die het droog houden. Er staat weinig wind en de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 35 graden.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer een Russisch distributiecentrum aangevallen. Het gaat om het magazijn van de Russische webwinkel Wildberries. De laatste tijd valt Oekraïne dat bedrijf vaak aan, omdat het goederen zou leveren aan Russische militairen, zoals drones en navigatieapparatuur. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. En Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte met gezondheidsproblemen. Nu zou hij weer fit genoeg zijn. Het weer, tropisch warm, 30 tot 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook gaan onweren.
3: Het is zomer.
6: Omroep Horst aan de Maas

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
4: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café.

0: in Ede, 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje, waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: nog geplaagd.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. In de bossen bij Oostrum moet op dit moment een grote natuurbrand. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is stilgelegd vanwege de vlammen. De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, vertelt Erik Thijssen van de brandweer.
2: Ja, er is een brand gaande, die is opgeschaald naar inmiddels zeer groot, om te voorkomen dat het nog verder uit kan breiden. Er zijn op dit moment twee pelotons aanwezig en dan ook nog de nodige blusvoertuigen voor waterwinning en ook een verkenningseenheid voor gevaarlijke stoffen die aan de metingen aan het verrichten is in het gebied.
1: De vlammen woeden niet alleen op de grond, maar ook bovenin de bomen. Daardoor breidt de brand zich makkelijk uit en is het moeilijk onder controle te brengen. Aan het Geulstrand in Valkenburg zijn 23 dode watervogels gevonden. De eerste dode eenden en ganzen werden vrijdag gevonden. Later dit weekend volgden er nog meer. De reden van de vogelsterfte wordt nog onderzocht. Mogelijk zijn de dieren het slachtoffer van botulismevergiftiging. Limburg krijgt een eigen opleiding voor mensen die in de wijnbouw willen werken. Onderwijsinstelling Juverta start op 4 september met de eerste cursus die plaatsvindt in de wijngaarden bij Noorbeek en Nederweert. Deelnemers leren in 7 dagdelen onder meer hoe bodem, weer en teelt de kwaliteit van druiven en dus de wijn beïnvloeden.

0: voldoende belangstelling voor later meer modules over onder meer snoei, wijnmaken en marketing. En dirigent Jan Kober van Harmonie Saint-Cécile uit IJsden heeft gisteravond op het WMC de Award for a Remarkable Musical Achievement gewonnen voor heel zijn muzikale loopbaan. Het was het laatste WMC voor de uit Toorn afkomstige dirigent. De overwinning in de concertdivisie voor harmonieën ging deze keer aan Kober voorbij, Saint-Cécile werd tweede. De IJsdense Harmonie won onder leiding van Kober het WMC wel in 2009 en 2013. En het weer. Het wordt vandaag broeierig warm. Het kwik loopt vanmiddag op tot ongeveer 36 graden. Vanavond kans op onweer met mogelijk hagel en forse windstoten.
1: Een zomer om nooit te vergeten.
2: Middagvitaminen.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten.

0: tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een camping bij Venray wordt op dit moment ontruimd vanwege een grote bosbrand. Ook het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is stilgelegd. De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt om het vuur in natuurgebied De Rosmolen te bestrijden, vertelt Erik Thijssen van de brandweer.
1: Ja, er is een brand gaande, die is opgeschaald naar inmiddels zeer groot, om te voorkomen dat het nog verder uit kan breiden. Er zijn op dit moment twee pelotons aanwezig en dan ook nog de nodige blusvoertuigen voor waterwinning en ook een verkenningseenheid voor gevaarlijke stoffen die aan de metingen aan het verrichten is in het gebied.
0: Ook een blushelikopter van Defensie is opgeroepen. De vlammen woeden niet alleen op de grond, maar ook bovenin de bomen en daardoor breidt de brand zich makkelijk uit. Een voormalig politieagent uit Roermond is door de rechtbank vrijgesproken voor verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De agent en de vrouw ontmoetten elkaar vorig jaar op een festival en gingen daarna nog door voor een feestje in het huis van de vrouw en haar vriend. Volgens de rechtbank staat vast dat er seksuele handelingen zijn verricht, maar is het niet duidelijk onder welke omstandigheden dat gebeurde. Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken nog 2,5 jaar cel tegen de politieman die inmiddels is ontslagen. Een over de kop geslagen auto veroorzaakt vanmiddag een lange file op de A2 bij Weert. De bestelbus belandde door nog onbekende oorzaak ondersteboven op de snelweg in zuidelijke richting. De bestuurster raakte daarbij gewond. Vanwege het ongeval werd de rechterreis ook afgesloten. De file liep op tot meer dan 5 kilometer lengte. En de hoogtepalen die moeten voorkomen dat vrachtwagens gebruik maken van de kanaalbruggen bij Roosteren en Kelpen-Oler worden nog altijd geramd. Die bij Kelpen-Oler raakte vandaag beschadigd door een te hoog voertuig die bij Roosteren afgelopen weekend. Ook eerder gebeurde dit al. De bruggen over het Julianenkanaal en kanaal Wessem-Wederweert verkeren allebei in slechte staat en zijn daarom afgesloten voor vrachtverkeer. Hoogtepalen moeten dat zware verkeer tegenhouden, maar lang niet iedere chauffeur trekt zich daar iets van aan. En het weer, het wordt vandaag broeierig warm, het kwik loopt op tot ongeveer 36 graden. Vanavond lokaal kans op onweer met mogelijk hagel en forse windstoten.
2: Goedemiddag, hier hoor je alleen jouw favoriete muziek.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilden zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Defensie zet een blushelikopter in voor de grote natuurbrand die op dit moment woedt bij Venray. Een camping is ontruimd, het treinverkeer is stilgelegd. Een voormalig politieman die werd verdacht van verkrachting van een vrouw na een feestje is vrijgesproken. Volgens de rechtbank in Roermond is er te weinig bewijs. En een lange file op de A2 bij Weert vanwege een ongeval. Een bestelbusje belandde daar ondersteboven op het asfalt. De bestuurster raakte gewond.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio brengt de brand met drones in kaart. Het vuur verspreidt zich snel via de boomtoppen. Het kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de oorzaak van de situatie in Ceuta. Vorige week trokken tienduizenden Marokkanen de grens met de Spaanse exclave over, in de hoop asiel te krijgen in Europa. Voor het eerst sinds de lage waterstanden is de stuw bij Driel helemaal opengezet door Rijkswaterstaat. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Het weer zonnig en af en toe stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot 35 in het zuidoosten. Morgen ook nog warm, dan maximaal 33 graden.
2: Thuis, op het werk of onderweg.
3: Ja! Jouw portie middagvitamine

0: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken. En die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
4: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstandemaas.nl

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Defensie zet een blushelikopter in voor de grote natuurbrand die op dit moment woedt bij Venray. Een camping is ontruimd, het treinverkeer is stilgelegd. Een voormalig politieman die werd verdacht van verkrachting van een vrouw na een feestje is vrijgesproken. Volgens de rechtbank in Roermond is er te weinig bewijs. En een lange file op de A2 bij Weert vanwege een ongeval. Een bestelbusje belandde daar ondersteboven op het asfalt. De bestuurster raakte gewond.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was het aanvankelijk vrij zonnig. Later in de middag nam de bewolking toe en lokaal vielen er enkele regen- en onweersbuien. Niet overal waren ook plekken die het gewoon droog hebben gehouden. De temperatuur die is uiteindelijk uitgekomen op zo'n 35 graden. Komende avond en nacht is het bewolkt. Er kan nog een enkele bui vallen, maar op veel plekken blijft het droog. We krijgen een zwoele zomernacht. De temperatuur daalt naar zo'n 20 graden als minimum. Dinsdag overdag is er een afwisseling van zon. Later op de dag enkele regen- en onweersbuien. Het wordt drukkend warm met een maximum temperatuur van zo'n 34 graden.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28, maar er is onvoldoende bewijs, zegt de rechter. Dan het weer. Het is zonnig en warm bij 30 tot 35 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het warm.

0: tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Defensie zet 3 blushelikopters in voor de grote natuurbrand die op dit moment woedt bij Oostrum. Het treinverkeer tussen Venra en Boksmeer ligt stil omdat de spoorlijn midden door het bos loopt waar de brand woedt. Ook een afrit van de A73 is dicht. De brand in natuurgebied De Rosmolen werd aan het eind van de ochtend ontdekt en de brandweer rukte meteen groot uit.
1: Ja, er is een brand gaande, die is opgeschaald naar inmiddels zeer groot om te voorkomen dat het nog verder uit kan breiden. Er zijn op dit moment 2 pelotons aanwezig en dan ook nog de nodige blusvoertuigen voor waterwinning en ook een verkenningseenheid voor gevaarlijke stoffen die aan de metingen aan het verrichten is in het gebied.
0: Ook camping De Oude Barrier in Smakt moest ontruimd vanwege de Vlammenzee.
2: Oh ja, er is een ontruiming van de camping nu gaande. Iedereen die is eraf. Het gaat om een paar honderd mensen. En dat valt niet mee om iedereen eraf te krijgen natuurlijk. Maar we krijgen net te horen is dat er verder ontruimd moet worden voor alle zekerheid. Tot aan de autobaan moet alles en iedereen, mensen en dieren weg. Dus dat is nogal wat.
0: Vanwege de rook is in de omgeving ook een NL-alert verstuurd. Het blijft onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de dood van Wendel Marcelina uit Landgraaf. De 2 verdachten in de zaak geven elkaar de schuld, bleek vandaag bij een tussentijdse zitting. Voorlopig houdt justitie allebei de mannen verantwoordelijk. De 46-jarige Marcelina werd juli vorig jaar doodgevonden in de kofferbak van zijn auto. Volgens justitie was hij het slachtoffer van een ruzie over de buit van een overval. Het onderzoek in de zaak is nog niet afgerond. Het duurt nog even voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. In een drugspand in Kerkrade heeft de politie vandaag 3 verdachten aangehouden. Het gaat om 2 mannen van 40 jaar oud en eentje van 23. De politie viel de woning aan de Kasperenstraat binnen na een tip over drugshandel. In het huis vond de politie cocaïne, ecstasy, geld en softdrugs. Aan de gemeente is gevraagd of het pand voor een paar maanden verzegeld kan worden. En een vrouw in Maastricht heeft dit weekend het toilet van een horecazaak vernield en daar bovendien 2 flessen wijn gestolen. Restaurant Branson heeft beelden van de vrouw gedeeld op social media. De eigenaar hoopt zo de identiteit van de vrouw te achterhalen. Volgens de man had de vrouw eerder gewoon geluncht op het terras en lieten zij aan haar partner ook een fooi achter bij het afrekenen. De eigenaar van het restaurant voegt toe dat hij het niet de moeite waard vindt om aangifte te doen. En het weer. Vandaag tropisch warm, 37 graden. Vanavond lokaal kans op onweer met hagel en windstoten. Morgen opnieuw tropisch heet.
3: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
4: Vanmiddag was het aanvankelijk vrij zonnig. Later in de middag nam de bewolking toe en lokaal vielen er enkele regen- en onweersbuien. Niet overal waren ook plekken die het gewoon droog hebben gehouden. De temperatuur die is uiteindelijk uitgekomen op zo'n 35 graden. Komende avond en nacht is het bewolkt. Er kan nog een enkele bui vallen, maar op veel plekken blijft het droog. We krijgen een zwoele zomernacht. De temperatuur daalt naar zo'n 20 graden als minimum. Dinsdag overdag is er een afwisseling van zon. Later op de dag enkele regen- en onweersbuien. Het wordt drukkend warm met een maximum temperatuur van zo'n 34 graden.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Een oud-agent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28, maar daarvoor is onvoldoende bewijs, zegt de rechter. Dan het weer, ook vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw een warme zomerdag.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij

0: nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
4: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
3: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
5: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
3: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.

0: non-stop muziek voor jouw avond. Alleen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
6: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
5: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort, gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
7: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
5: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Allemachtig, de jaren 80. De muziek uit je jeugd.
1: The next train will be leaving from platform 1.

0: Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interselect jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interselect Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interselect Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
4: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen, dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
3: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
5: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
3: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten, kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame @omroephorstaandemaas.nl.
6: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was het aanvankelijk vrij zonnig. Later in de middag nam de bewolking toe en lokaal vielen er enkele regen- en onweersbuien. Niet overal waren ook plekken die het gewoon droog hebben gehouden. De temperatuur die is uiteindelijk uitgekomen op zo'n 35 graden. Komende avond en nacht is het bewolkt. Er kan nog een enkele bui vallen, maar op veel plekken blijft het droog. We krijgen een zwoele zomernacht. De temperatuur daalt naar zo'n 20 graden als minimum. Dinsdag overdag is er een afwisseling van zon. Later op de dag enkele...

0: regen- en onweersbuien. Het wordt drukkend warm met een maximum temperatuur van zo'n 34 graden.
1: Hier hoor je gewoon de allermooiste muziek.
2: De allermooiste muziek.
3: That's it.
1: At 9.

De coolste hits in de avond. Het plezier bruist je speakers uit.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
6: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
5: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
7: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
5: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. En kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was het aanvankelijk vrij zonnig. Later in de middag nam de bewolking toe en lokaal vielen er enkele regen- en onweersbuien. Niet overal waren ook plekken die het gewoon droog hebben gehouden. De temperatuur die is uiteindelijk uitgekomen op zo'n 35 graden. Komende avond en nacht is het bewolkt. Er kan nog een enkele bui vallen, maar op veel plekken blijft het droog. We krijgen een zwoele zomernacht. De temperatuur daalt naar zo'n 20 graden als minimum. Dinsdag overdag is er een afwisseling van zon. Later op de dag enkele regen- en onweersbuien. Het wordt drukkend warm met een maximum temperatuur van zo'n 34 graden.
0: Dit is jouw zomer.
2: Dit is jouw zomer.
0: Jouw zomer.

0: Aanstaande Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie.

0: politie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: echte dromen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas.

voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: weg te dromen.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink

Brink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwante.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden.